De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een

0: prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En dan nu het weer van Weer Online? Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuwsradio Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuwsradio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarige aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens 1 iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon en het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. Het weer van Weer Online? De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Hardenberg.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld.

Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je er op de vroege morgen weer bij bent. Ik hoop op een mooi uur als voorbereiding op de zondag. Of misschien wel voor de vroege vogels als vervolg op de zondag. We staan vanmorgen stil bij het gevecht van Jacob met de engel. Zoals het opgeschreven staat in Genesis 32. De overdenking komt van dominee Peter Kos. Het is zijn laatste, want hij gaat het stokje doorgeven. En op dit moment hier dank ik hem al hartelijk voor zijn bijdrage van de afgelopen jaren. Het mogen hem goed gaan, dominee Peter Kos. Maar we gaan natuurlijk eerst zingen. En we beginnen in Nieuwpoort. In Psalm 97 staat: De Heer is koning, laat de aarde juichen. Laat vreugde heersen van kust tot kust. Het is een soort aanbiddingslied, maar dan uit het Oude Testament. Samenzang uit Nieuwpoort.

Dat was psalm 97. En van deze psalm naar een bekend klassiek lied. Het is een lied waarin aan God wordt gevraagd om bijstand in het leven. Om te zijn als een gids op onze levensweg. En als je naar het leven van Jacob kijkt, dan zie je dat hij, misschien moet ik zeggen, ook hij, God als gids heel erg nodig heeft gehad in zijn leven. Want hij ging nog wel eens zijn eigen gang. Net zoals jij en ik, zeg ik er dan maar bij. En daarom is het goed om telkens weer ons ervan bewust te zijn dat onze eigen wegen vaak dwaalwegen zijn. En daardoor mogen we instemmen met het volgende lied. Heer, wees gij mijn gids op heel mijn levensweg. Wees gij mijn gids.

We gaan naar de bundel Opwekking met een, ik denk, iets minder bekend lied uit deze bundel. De titel is Hij kent mijn naam. En de eerste regels luiden: een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor ons de tijd van mijn leven in zijn hand. Hij kent mijn naam. Wat is dat een troost als het leven zwaar is. En ook als je als Jacob soms je eigen weg gaat, een eigen gekozen weg. We mogen altijd weer bij God terugkomen, omdat Hij in Christus ons genadig is. En, zoals het lied zegt, Hij kent onze naam.

0: tijd voor de laatste meditatie van dominee Peter Kos uit Ede. En als tussenzang horen we een klassiek gezang. Heel toepasselijk bij deze meditatie. Beveel gerust uw wegen al wat u het harte deert, ter trouwe hoede en zegen aan hem die het al regeert.
1: Goedemorgen. Ik heb een wel vreemde vraag misschien zo op deze zondagochtend. Maar waar denk jij aan bij het woordje worstelen? Misschien denk je nu direct aan sport, aan vechten zoals je dat wel eens op tv ziet. In een grote hal met een scheidsrechter erbij. Je kan natuurlijk ook denken aan een ander soort worstelen. Zo kun je worstelen met een ingewikkelde puzzel of met een loodzware taak op je werk. En je kan ook worstelen met jezelf. Met bittere teleurstelling in het leven of ongewenste gedachten, herinneringen en emoties. Zoals bijvoorbeeld schuld en schaamte die maar door je hoofd blijven spoken. En natuurlijk kun je ook worstelen met een verslaving. Een nare gewoonte, hardnekkig egoïsme. Een stem die altijd maar roept, ik eerst. Je wilt het helemaal niet. Maar hoe harder je probeert er niet aan te denken en het onder te krijgen, ja, hoe sterker het wordt en terugvecht. En soms lijkt je het gewonnen te hebben en onder controle te hebben, maar dan staat het in één keer weer voor je en daagt het je opnieuw weer uit. Je wordt er doodmoe van. Dan kan je soms ook hebben dat je de hoop maar opgeeft en je verlies maar neemt. Dan kun je ook denken, God ja, waar is die nou eigenlijk? Wil die zich wel met mijn worsteling bemoeien? Als je ook maar iets van deze gedachten herkent, dan is er een eeuwenoud verhaal dat je moet horen en dat je zal bemoedigen. Het gaat over Jacob, die worstelde met God. We lezen in Genesis 32, vers 25 de woorden, maar zelf bleef Jacob achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Het is het verhaal van een man, Jacob, die al worstelde met het leven voordat hij überhaupt was geboren. Zijn moeder, Rebecca, die wachtte 20 jaar op een kind en bleek toen zwanger van een tweeling. En nog in de buik botsten de kinderen zo hard tegen elkaar dat ze dacht, waar gaat dit naartoe? En bij de geboorte was zijn broer Esau net even sneller. Maar Jacob hield zich krampachtig vast aan zijn hiel. Hij wilde niet loslaten, hij wilde winnen. Zijn naam Jacob betekent letterlijk hij die de hiel vasthoudt. Of in de moderne taal zou je misschien ook kunnen zeggen, ja, ik eerst. Het werd het thema van zijn leven. Hij bedroog zijn broer, loog tegen zijn blinde vader Isaac en ging er vervolgens met de zegen vandoor. Check, gewonnen, zal hij gedacht hebben. Maar de prijs was hoog. Hij moest op zijn 77ste vluchten voor zijn woedende broer en kwam terecht bij oom Laban, die hem bedroog. Want toen hij na 7 jaar hard werken eindelijk met dochter Rachel dacht te trouwen, bleek het haar oudere zus Lea te zijn. En voor nog eens 7 jaar werken mocht hij alsnog met Rachel trouwen. Maar het werd een hoop gedoe in dat gezin. Het ging allemaal niet vanzelf. Het worstelen voor Jacob ging ook hier gewoon door. En ondanks al dat geworstel ging het naar de mens gesproken wel goed met Jacob hoor. Jaloersmakend goed. Hij werd rijk. Hij kreeg een groot gezin. Een enorme kuddes had hij met schapen, kamelen, runderen, geiten. Maar de onopgeloste schuld, de schaamte en de angst voor zijn broer, ja, die gingen in die 20 jaar niet zomaar weg. En toen sprak God. Hij moest terug. Terug naar zijn verleden. Terug naar het land dat God hem had beloofd. Terug naar de confrontatie die hij al 20 jaar voor zich uit wist te schuiven. Terug om de mens te worden en te zijn die God geroepen had. De stamvader van het volk waaruit Messias Jezus Christus geboren zou worden. Terug. Doodeng. En bijzonder spannend was die weg naar zijn geschiedenis, die weg naar zichzelf en die weg naar God. Maar hij moest wel. Het kon niet anders. Het was de enige weg naar vrede.

0: Na zijn vertrek bij oom Laban is Jacob in de buurt van het land waar hij vandaan kwam aangekomen. En de angst die grijpt hem bij de keel. Morgen zal hij zijn broer Esau ontmoeten. De broer die hij bedroog, de broer die hem doodwenste en nu, zo had hij gehoord, met 400 man op hem afkwam. Op hem, zijn gezin en zijn rijkdommen. Het angstzweet breekt hem uit. Ondanks het feit dat God al een paar keer beloofd had dat hij hem zou beschermen, was hij bang. Jacob was net een mens. Een mens die bovendien zijn hele leven al zijn eigen problemen had willen oplossen. En ook nu bedenkt hij een plan. Hij splitst zijn gezin, zijn mensen, dieren en bezittingen op in tweeën, in de hoop dat in ieder geval de helft zal overleven mocht er tot een confrontatie komen. Maar hij stuurt ook enorme kuddes vee als cadeau vooruit om zijn broer mild te stemmen. En als hij op een gegeven moment ook zijn familie midden in de nacht richting het beloofde land heeft gestuurd, blijft hij alleen achter. Afgescheiden van alles wat hij in 20 jaar heeft opgebouwd. Helemaal alleen in de nacht. En toch is hij niet alleen. Vanuit het niets is daar iemand in de duisternis. Een engel, een vertegenwoordiger van God zelf. En die gaat met Jacob worstelen. Urenlang, zwoegend en zwetend, in het donker worstelt Jacob. En Jacob is een volhouder, een man die niet snel opgeeft. En de engel van God kan hem op menselijk niveau niet verslaan, lezen we. En dan raakt de engel Jacobs heup aan. Het gewricht schiet uit de kom. De kracht is weg, de balans is weg. De engel van God had kunnen winnen, deed het niet, maar laat wel zien dat hij dat had gekund door zijn hoop te ontwrichten. Waarom gebeurt dit? Nou, ik denk zelf dat Jacob moest leren dat hij met zijn ikke eerst en zelf doen niet kwam. Hij moest voelen, tot in zijn botten zou je kunnen zeggen, dat hij afhankelijk was van God. En de ontwrichte heup, dat was genade. Het was Gods manier om te zeggen, ja, ik ben sterker dan jij, maar ik laat je leven. Vertrouw op mij en laat je trots los. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Jacob kan niet meer vechten, maar hij weigert de engel los te laten, zoals hij bij zijn geboorte zijn broer Esau niet wilde loslaten. Hij klampt zich aan hem vast en roept, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Hij overwint niet door te vechten, maar overwint door zich volledig over te geven. Hoe heet je? Vraagt de engel. 20 jaar geleden had hij gelogen tegen zijn vader toen hij zei, ik ben Esau. Maar hier, in de vroege morgen tegenover God, ja, kan hij niet anders dan eerlijk zijn. En antwoordt, ja, ik ben Jacob, die bedrieger, die vasthouder, die ik eerst, die ik doe het zelf allemaal wel. Maar ik kan en wil niet meer zonder u leven. Zegen mij, eerder laat ik u niet los. En dan krijgt hij van God een nieuwe naam. Israël. Hij die met God strijdt, hij die met God worstelt, betekent dat. Je zou ook kunnen zeggen, hij die God niet uit de weg kan en wil gaan, hij die niet zonder God kan en wil leven. En dan wordt hij gezegend. Worstelen met je vragen, je twijfel, je schuld, je zonde, je schaamte, je verdriet, is vaak ook een worstelen met God. Herken je dat? God is niet bang voor jouw worsteling met hem. Misschien moedigt hij je juist er wel toe aan, zoals hij dat deed met Jacob. En wees daar niet bang voor. Hij kan dat echt wel hebben. Als je moe geworsteld erkent dat je niet zonder hem kunt en wilt leven, dat je in alles afhankelijk bent van hem, ja, dan zal en kan hij je zegenen en ook geven wat goed voor je is. Dat deed hij ook na die worstelpartij met Jacob. Een prachtige tekst tot slot lezen we na die lange nacht als hij achter zijn gezin aangaat richting Esau. Je kunt het lezen in Genesis 32, vers 32. Toen hij de rivier was overgestoken, en dan komt het, ging de zon over hem op. Mogen Gods zon en Gods licht en Gods liefde en trouw over jouw leven opgaan.
1: De woorden van dominee Peter Kos. Als antwoord luister naar een psalm uit de diepte, psalm 13. En die begint met deze regels. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij nog uw gelaat? Dat zijn aangrijpende woorden die David hier uitspreekt. En misschien ook wel herkenbare woorden. We gaan naar de Joriskerk in Amersfoort.

Dat was samenzang uit de Joriskerk in Amersfoort en vandaar reizen we door naar Kampen. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood, die voor mij u heeft gegeven in de bangste zielenood. Jacob had zielenood toen hij worstelde met God. Maar uiteindelijk ging de zon over zijn leven weer schijnen zoals er staat. Wij mogen zoveel meer weten van God. Wij weten van het offer van Christus voor onze zonden. Hij heeft ons gegeven in zijn bangste zielenood. Laat dat altijd maar een groot wonder blijven, hoe het leven ook gaat. God met ons. God in zijn zielenood voor ons en onze zonden.

is nog vroeg in de ochtend, maar we gaan naar een lied luisteren over het vallen van de avond. Een lied dat zoveel mensen geraakt heeft. Het is ook een van de meest bekende liederen in het Engelse taalgebied. En ik denk dat je het dan al weet. Abide with me. Is het de tekst? Is het de eenvoudige melodie? Ja, ik denk een mix van beide. En ik hoop dat je het gebed van dit lied ook kent. Blijf bij mij, Heer. Het is het lied dat Jacob zong bij de Jabok. Het is het lied dat wij ook veel op onze lippen mogen nemen. En dan denk ik nu aan het derde vers. Ik heb u altijd van noden, dag en nacht. Slechts uw gena overwint de donkere nacht. Ik heb u altijd van noden. Laten we dat maar heel zachtjes

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is, ik ben, en ik zal er zijn. Altijd weer ontroert deze tekst mij. En ik weet dat dat voor velen van jullie geldt. Het lied hangt op een mooi stuk hout in mijn studeerkamer. En regelmatig kijk ik ernaar en drink ik deze woorden in. Een paar jaar lang was het favoriete lied ook van de luisteraars naar Groot Nieuws Radio. Van jullie dus. En daarom hoop ik dat je het ook nu weer graag vanuit je hart kunt meezingen.

Heerlijk om dit lied weer te horen. Deze keer niet van Cela, maar samenzang onder leiding van Martin Sonneberg. Het is bijna 9:00. We eindigen met een aanbiddingslied uit het Oude Testament. Zoals we deze uitzending ook begonnen met Psalm 97. Nu Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Ik neem afscheid van je en ik neem ook afscheid van dominee Peter Kos. En bedank hem nog een keer voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Zijn opvolger is dominee Remco Ongersma uit Enschede. En over een paar weken zal je hem dus horen. Nou, straks collega Tom Herlaar en mede namens collega Nando Kok een goede en gezegende zondag.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en

0: andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. Het weer van Weer Online. In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn twee mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. 3 Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo lieten actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht op de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exitpoll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Psalm 150, loof nu de Heer. We hoorden het hervormd zangkoor Jubilate uit Ede.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Dit is Groot Nieuws Radio. Je luistert naar het Heerlijk Loflied, aflevering 864. Vanavond één gast en er is veel te bespreken. Dirigent Minne Veldman schuift aan, want hij is de dirigent van ons Blijde Klankenkoor van de Week. En dat is het gereformeerd mannenkoor Vechtdal. Maar hij is deze zomer ook overgestapt naar Amersfoort. Hij is de nieuwe dirigent van het mannenkoor Jeduten. Nou, daar is genoeg om over te bespreken dus. Maar eerst naar Urk, naar het Urker gemengd koor Immanuel. Zij zingen voor ons Wees stil voor het aangezicht van God.

0: Een opname van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde in de tijd dat Klaas-Jan Mulder daar nog dirigent was. We hoorden solist Henk Eilander en gezamenlijk zongen zij het lied Hoor, hoor, mijn ziel, Johannes de Heerlied 282. Vandaag is mijn gast, dirigent en organist Minne Veldman. Er zijn een aantal dingen die wij mogen bespreken. Allereerst is hij natuurlijk dirigent van ons Blijde Klanken Koor van de Week. Dus daar komen we op. Maar allereerst de actualiteit. Minne Veldman, een hele goede avond.
1: Goeie avond.
0: Leuk dat je hier bent. Ja, en die actualiteit is natuurlijk dat jij de nieuwe dirigent bent van Mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort.
1: Ja.
0: Natuurlijk heb je er vol overtuiging voor gekozen, maar was je ook heel blij?
1: Ja. Ik ben heel blij.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, want je bent nu een paar weken onderweg ook met dit koor.
1: Ja.
0: En hoe waren de eerste repetities?
1: Ja, geweldig. Het is natuurlijk altijd spannend als je bij een nieuw koor komt.
0: Ja.
1: En zeker ook wel als je ergens komt waar al zo lang een hele goede dirigent de scepter heeft gezwaaid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ontzettend leuk. Ik ben ontzettend goed ontvangen. De mensen zijn bijzonder hartelijk. En het is een fantastische sfeer op het koor. Het is heel gezellig. En er wordt hard gewerkt. En ze pakken. Laat ik zo zeggen. Het is al een heel mooi koor.
0: Ja.
1: Het klinkt prachtig. En ze zijn ook in staat om open te staan voor wat ik graag wil. En dat pakken ze heel goed op.
0: Mm.
1: Dus ja, ik ben er heel enthousiast over. Ja. Met een hoop nieuwe energie weer thuis, zeg maar.
0: Ah,
1: ja.
0: Leuk. Dat is goed om te horen. Voor de zomer had ik even een gesprek met Arie over waarom hij het koor had losgelaten.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd concluderen we dat er een hele transfermarkt open is geweest in de zomer. Dat iedereen een beetje van de stoelen is gewisseld. Want jij hebt uiteindelijk ook weer een koor verlaten om naar Jeduthun te gaan.
1: Ja.
0: Doet dat ook altijd een beetje pijn?
1: Ja, kijk, je raakt overweven met een koor en met de mensen daar natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: En bij de ene koor ben je wat langer dan bij de andere. En hoe langer je er bent, hoe meer je dat ook wel hebt.
0: Mm-hmm.
1: Het is altijd wel twee kanten, want je kiest ergens heel bewust voor. Dus je bent ook blij als je een bepaalde stap zet.
0: Ja.
1: Maar ja, je laat ook wat achter natuurlijk. En dan heb je ook met plezier gewerkt.
0: Ja.
1: Dus ja, zo gaat dat.
0: Ja, nou heb je dat in je leven vaker gedaan. Even toch nieuwe klussen aangenomen en daarmee ook andere dingen loslaten. Wendt dat op een gegeven moment? Word je er beter in, die overstap?
1: Ja, dat moet ik wel zeggen, ja.
0: Ja,
1: ja, ik weet nog dat het kostte mij vroeger ontzettend veel moeite. Alleen al om een stap te zetten om ergens te gaan solliciteren, denk ik, ja, maar dan moet ik dit koor achterlaten. En dat vind ik ook omdat ik het rot vind voor het koor vind en voor die mensen daar. En ook wel wat je zelf achterlaat natuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, het gaat me wel iets makkelijker af om te zeggen van nou, ja, dit is toch wel wat ik heel graag wil.
0: Ja.
1: En je ziet ook wel dat het gebruikelijk is, dat het vaker gebeurt natuurlijk.
0: Dus, ja, het is een gangbare zaak. Ja. Is solliciteren iets wat je leuk vindt?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat vind ik helemaal niks.
0: Nee, want je moet ook zo'n proefdirectie waarschijnlijk doen. Je moet eerst even vertellen wat je allemaal voor mooie dingen in je leven hebt gedaan.
1: Ja, je moet eerst de lottrompet over jezelf steken. dat hoeft voor mij helemaal niet. Maar ja, goed.
0: Nee.
1: Ja, je moet jezelf een beetje aanprijzen. En dan inderdaad, dan moet je zo'n proefdirectie doen.
0: Mm.
1: En dat vind ik hopeloos vervelend.
0: Ja.
1: Ja, dan kom je ergens bij mensen die je helemaal totaal niet kent. En die zitten niet allemaal aan het koekeloeren van wat ben jij voor iemand? Wat ga jij nou doen?
0: Ja.
1: Maar toen ik bij Jeduthun de proefdirectie deed, toen viel dat al wel heel snel van me af, moet ik zeggen. Dat ging heel ontspannen.
0: Moet je ook referenties opgeven? Stelden ze jou vragen van, joh, Minne, wie kunnen we bellen voor meer advies?
1: Die vraag is niet gesteld, maar ik doe dat altijd wel. Als ik een sollicitatiebrief schrijf, dan zet ik er gewoon altijd de referenties bij. Dit zijn mijn koren, je kunt contact opnemen.
0: Even bestuur.
1: Tenzij er ergens iets gevoeligs ligt. Want ik heb nu bijvoorbeeld ik ben dan gestopt in Drachten en toen dit ging spelen. En toen heb ik het bestuur van Drachten heb ik daarvan op de hoogte gebracht dat ik ging doen. En gezegd van, jongens, zus en zo.
0: Ze kunnen bellen.
1: Ze kunnen bellen,
0: ja.
1: Maar mijn advies zou zijn, heb het hier maar even verder met niemand over. Want als het niet doorgaat, laten we het koor niet met onrust opzadelen.
0: Nee, dat wil je ook zuiver houden op dat front. Ja, hey, zo gaat dat dan. In vol enthousiasme, we hadden even een gesprek voor de uitzending. Proef ik al heel veel enthousiasme en je benoemt het nu weer. Wat is het aan Jeduthun waar je zo enthousiast over wordt?
1: Het is gewoon een heel erg mooi mannenkoor. Met een mooie grote club en met een goede stemverhouding en met een mooie klank. Waar je kunt merken van hier is jarenlang een hele goede dirigent bezig geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is natuurlijk al heel prettig.
0: Ja.
1: mijn hart ligt toch ook wel bij mannenkoren die het Nederlandse geestelijke lied zingen. De psalmen en de gezangen. En om dat dan ook echt heel mooi te doen. Een hele mooie klank van te maken. Maar om ook wel een beetje tekst uitbeeldend te zingen. En dat is dan niet per se een komma. Daar wordt heel nadrukkelijk, dat kan. Maar ja, hoe maak je je klank? En wat zing je hard en wat zing je zacht? En dat soort dingen, tempo. En dit is een koor wat dat voelt. Wat dat aanvoelt en wat het kan. En ik herinner me nog gewoon dat ik jaren geleden een concert met hun had. Met een ander koor van mij, waar zij bij ook mee zongen. En dat ik thuis kwam en tegen mijn vrouw Aline zei: als dat nou nog eens vrijkomt, dan ga ik solliciteren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk een idee over wat je met het koor wilt. In hoeverre hou je rekening ook met dat wat zij al gedaan hebben of wat zij kunnen? Want je wil natuurlijk, neem ik aan, ook geen kopie van het mannenkoor Vechtal hebben. Je wil ook een echt uniek Jeduthun houden.
1: Ja. Nou, dat vind ik ook wel leuk, want het zijn echt wel de twee heel verschillende koren. Dus je kunt, natuurlijk zul je als dirigent jouw stempel erop zetten, maar het gaat niet alleen om wat mijn idee is, maar het gaat ook om dat koor, het karakter van dat koor.
0: Ja.
1: En dit is een koor waarvan het karakter mij aanspreekt. En dat ik denk van ja, daar kan ik iets mee.
0: Ja.
1: En dat is bij het Vechtal ook zo. Maar dat heeft alleen al een ander repertoire. Er zal wel iets overlap zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar kijk, het Vechtal komt bijvoorbeeld het gereformeerd vrijgemaakte hoek. Terwijl Jeduthun echt een reformatorisch koor is. Nou, dan heb je echt al een verschil.
0: Ik sprak laatst iemand die ook af en toe van koor was gewisseld. Zoals elke dirigent dat eigenlijk doet. En die zei dat eerste jaar, dat gaat vaak wel. Het tweede jaar is altijd wat lastiger. Wat is jouw ervaring daarin? Om het eerste jaar dan breng je allemaal nieuwe dingen in en ben je elkaar nog aan het aftasten ook.
1: Mm-hmm.
0: En dat tweede jaar is vaak wat lastiger. Hoe beleef jij dat?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik heb het nog nooit als lastig ervaren.
0: Nee.
1: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat je van tevoren met elkaar duidelijk spreekt. Vooral met bestuur dan van jongens, wat verwachten we van elkaar?
0: Mm-hmm.
1: En als je dat weet en je maakt dat ook waar, dat je ook echt doet wat je beweert hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan heb je het gewoon goed met elkaar, denk ik. En je moet wel aanvoelen wat zo'n koor kan.
0: Mm-hmm.
1: Waar de kracht van het koor zit, waar de valkuilen in zitten.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het, ga jij dan als dirigent met die valkuilen aan de slag om ze daarin beter te krijgen? Of ga je die uit de weg? Dat zijn nog wel eens wat dingetjes.
0: Ja.
1: Maar ik heb nooit ervaren dat het op een gegeven moment moeilijker wordt.
0: Nee.
1: En je bouwt eigenlijk, in het begin heb je wel een gewenningsfase. En ook een overgangsfase. Want je zit nog deels ook wel het repertoire van je voorganger. Mm. En dan merk je ook wel dat je bepaalde dingen, die zijn er helemaal ingeslepen.
0: Ja.
1: Dus die hingen ze op een bepaalde manier. Nou, dan zeg ik, joh, zijn jullie dan gewend om dit zus of zo te zeggen? Ja, dat zijn we gewend. Mm. Zeg maar, ik gaf het toch niet aan.
0: Nee.
1: He, dus dat heb je wel. En als je in het tweede jaar, derde jaar, ga je steeds meer gewoon eigen worden.
0: Denk je dat het publiek het merkt? Dat je in een overgangsjaar zit? Als je het een jaar mag noemen?
1: Nou ja, je kunt niet generaliseren. Er zullen mensen zijn die het merken en ook heel veel niet, denk ik.
0: Die denken gewoon, er staat een mooi koor. En zo,
1: ja,
0: mooie
1: als ze maar mooi zingen is maar prima. Ja. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Nou, dat is sowieso, is dat wel een beetje, dat is wel een dingetje hoor, want ik heb wel eens bij het Vechtal bijvoorbeeld, dan ben je week in, week uit ben je aan het repeteren en aan slijpen om dit specifiek zo mooi te krijgen. En dan heb je een concert en dan komt het er niet uit, hè? Dat kan gebeuren. Dan gaat het niet goed, zij is niet helemaal gefocust, of de helft van de eerste tenoren die zijn ziek of met vakantie of weet ik wat.
0: Ja.
1: En dan staat er een iets ander koor en is de dynamiek anders en dan komt het er niet helemaal uit. En dan ben ik geneigd om hartstikke zagrijnig te worden. Dan denk ik, ja, hallo, wat is dit?
0: Ja.
1: En dan loop je in de wandelgang. Het was geweldig, prachtig concert. Jullie hebben zo mooi gezongen. En op de repetitie zeg ik, jongens, dit was niet goed. Ja, maar mijn vrouw vond het geweldig.
0: Het publiek vond het mooi,
1: denk
0: ja.
1: Ik, ja, hallo, waar ben ik voor bezig?
0: Ja. Ja. Nou, laten we straks even die overstap maken naar dat koor. Want het Gereformeerd Mannenkoor het Vechtal is ons huidig Blijde Klanken Koor van de Week. Nu gaan we even luisteren naar muziek van het mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort.

herkenbare en meeslepende melodie. De Canon van Pachelbel werd gespeeld door harpiste Regina Edeveen, fluitiste Lianne Laurens en organist André van Vliet. Het lied daarvoor heet De Hemelen Juichen, gebaseerd op Psalm 19. Een uitvoering van christelijk mannenkoor Jeduthun. We vervolgen zo dadelijk ons gesprek. Met Minne Veldman wil ik het natuurlijk uitgebreid ook even hebben over het Blijde Klanken Koor van de Week. Maar eerst naar muziek van het album Laat het Lied op Aarde Klinken. Het is het vooralsnog laatste album van Vox Jubilans. En we gaan luisteren naar het lied Kom in Mijn Hart. Met sopraan Tineke Rozenboom.

0: Sterk in de Heere werd gezongen door de zangeressen van Young Ladies Choir Hadassah. Kom in mijn hart was het lied daarvoor. En dat was een samenwerking met Tineke Roosboom, de sopraan, en hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans. Te gast vandaag is Minne Veldman. We hebben het al gehad over zijn overstap naar mannenkoor Jedutun uit Amersfoort. Maar directe aanleiding was natuurlijk ook dat het Grifmeerd mannenkoor het Vechtdal nu Blijde Klanken Koor van de Week is. Minne, je had het zojuist al over dat het eigenlijk twee hele verschillende clubs zijn. Wat is het karakteristiek voor het Vechtdal wat jou betreft?
1: Karakteristiek? Muzikaal gezien is het een club met een hele mooie, warme klank. En ook een bezielde manier van zingen. Ze leggen echt wel hun hart op tafel. Mm. En dat kan van heel ingetogen tot heel uitbundig. En ze zijn ook in staat om met een hele mooie klank daar heel genuanceerd in te zijn. Hè? Dat je... Het hoeft niet hard of zacht te zijn. Je kunt er echt mooie schakeringen maken. Ja. En het is een qua repertoire een mix van het klassieke geestelijke lied, psalmen en de gezangen. Maar ook wel wat meer hedendaags.
0: Vind je dat zelf een leuke combinatie voor dit koor?
1: Ja, zeker. Ja hoor, vind ik een hele leuke combinatie. Ja. En die mix maakt toch goed. En we hebben ook een redelijk lage gemiddelde leeftijd. Nog ruim onder de 70 in ieder geval. Maar er zit nog een hoop jongeren op, zoals ik zelf ook nog heel jong ben.
0: Ja, uiteraard. Ja, want dit koor viert binnenkort dat ze 50 jaar onderweg zijn. Ja. Zijn er ook mensen die er al 50 jaar bij zitten?
1: Eentje?
0: Ja. Die is nog steeds ook heel jong natuurlijk, maar die heeft al alles meegemaakt.
1: Is onze dat koormeester.
0: Dat is een koormeester. Ja. Is dat dan ook een soort een beetje de vraagbaak van het koor? Als iemand wil weten, hoe gingen dingen vroeger?
1: Nou, voor mij wel, want ik ging voor het jubileumconcert aan de gang en een repertoire samenstellen. En het leek mij leuk om ook iets te doen wat echt uit de periode van mijn voorgangers kwam. Mm. En Freddy Veldkamp heeft jarenlang koor gedirigeerd. Dus ik heb aan hem gevraagd van, er is zoveel gezongen bij Freddy, maar wat was nou voor Freddy een favoriet? Wat was nou echt, als je aan Freddy denkt, wat was nou iets wat Freddy graag zou... Er kwam boven tafel van Spirit of the Living God, dus dat gaan we zingen.
0: Oh ja.
1: En ik zeg, maar nog eerder, toen het opgericht werd, toen was Roel Welzinga dirigent. Ja. Dus wat komt nou echt uit, want je hebt een muziekarchief met nummering. Mm. Je kunt er niet altijd op bouwen dat nummer 1 ook echt uit het begintijd stamt. Want sommige koren die zijn na een jaar of 6, 7 gedacht van, we kunnen ook wel eens nummers gaan doen.
0: Ja, ja.
1: Maar hij gaf eigenlijk van, ik zeg, als ik dat lied, is dat nou uit de tijd van Freddy of van Roelof? Dat is van Freddy, ik zeg, dat moet ik niet hebben. Mm. Daar heb ik alleen van. En dat lied, Zing van zijn trouw. Dat is echt, daar kwam Roelof mee.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dan gaan we dat zingen. Om echt uit de periode van Roelof.
0: Stel dat je hem zou vragen, wat is nou typisch een Minne Veldman lied? Wat zou hij dan noemen?
1: Oh, dat hele laatste zootje.
0: Maar is er eentje waarvan jij misschien met nog meer enthousiasme dat hebt ingebracht?
1: Wat ik echt een heel erg mooi lied zing, wat het Vechtdal ook fantastisch zingt, dat is O Heer Jezus, kom. Dat is een werking van Willem Hendrik Zwart. I Surrender All is de... Mm-hmm. Dus, dat zingen we wel echt heel erg mooi. Word ik bijna, als ik een dirigeer word, echt doorgeraakt, ja.
0: Zit hij in het jubileumconcert ook?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is het laatste nummer zelfs.
0: Oké.
1: Okay. Mee af. Ja,
0: omdat ze hem zo mooi zingen ook?
1: Ja, en ook. Maar ook waar het om gaat. Het gaat natuurlijk om... wat wij hier op aarde allemaal aan doen zijn. Dat loopt erop uit dat Christus terugkomt. En daar gaat het lied over.
0: Ja.
1: Kom, Heer Jezus, kom. Ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: 50 jaar is een mooie leeftijd. Het is goed om dat ook te vieren. Het geeft ook nog heel veel ruimte om door te groeien. Vooral als je groep mannen heel jong is en de dirigent is nog heel jong. Heb jij al een idee waar je naartoe wil werken de komende jaren?
1: Ik heb geen stip op de horizon gezet. Maar wat wij nu aan het doen zijn, is geweldig mooi. We hebben een repetitie, hebben we ontzettend veel plezier met elkaar. En er wordt echt fanatiek gewerkt. En de klank wordt gewoon iedere week mooier.
0: Ja?
1: En daar wil ik gewoon graag aan doorwerken. En dan, dan zien we wel wat er op ons pad komt. We gaan nu ons jubileumconcert doen. Dat is voor ons al echt een spektakel. Want we hebben een heel mooie bezetting erbij. Twee trompetten, een fluit, hobo, een strijkquintet. Judith Godeke sopraan, orgel, piano. Dus ja, dat wordt al een enorm feest. En ik zou, daar zijn we nog niet helemaal over uit, maar daar zou ik wel heel graag nog een mooie professionele opname van willen laten maken. Aan het einde van dit seizoen bijvoorbeeld.
0: Van het hele programma?
1: Nou ja, in ieder geval van wat op dit moment zeg maar het hoogtepunt van ons repertoire is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: En nou, we gaan nog op reis straks in het voorjaar, een jubileumreis. En,
0: waar ga je heen?
1: Richting België, Brugge, Gent en Mechelen.
0: Leuk.
1: Ja, en ja, goed, je wil natuurlijk mooie concerten gaan doen.
0: Ja.
1: En die klank van dat koor verder uitbouwen, mooier maken.
0: Hey, even een beetje een zijspoor, maar ook weer niet. Het Vechtdal zit natuurlijk in de omgeving van Hardenberg. Dat ja. Ligt echt tegen Duitsland aan. Hebben jullie ook Duits publiek dat bij concerten komt kijken?
1: Niet dat ik weet.
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
0: Ja, ik ben zelf niet zo op de hoogte van de Duitse koorcultuur, maar ik kan me voorstellen dat, nee. Dat ze nog wel eens de grens over willen om te kijken wat jullie allemaal doen.
1: Nou, misschien moeten wij eens de grens over om te laten horen wat we allemaal doen.
0: Nee, wij doen hele leuke dingen hier net over de grens. Maar goed, dat is nog even niet onderdeel van dit verhaal. Het jubileumconcert, daar gaan jullie nu hard aan werken. Is het daarna gelijk volle bak richting kerst?
1: Ja. Ja, als het oktober geweest is, dan ga ik eerst ruim 2 weken op tournee naar Australië. En als ik daarvan terugkom, dan gaat het echt volle bak richting de kerst.
0: Zo'n Australië-reis laten we die toch ook even benoemen. Want dat we, als we jou een beetje op de socials volgen, weten we dat het inmiddels een regelmatige gang naar Zuid-Afrika is. Maar Australië, dat is nog 1 een stukje verder. En 2, voor jou de eerste keer.
1: Ja.
0: Wat verwacht je daarvan?
1: Nou, ik hoop een beetje mooi weer. Dat verwacht ik wel. Het is daar dan voorjaar. Dus ik heb geen idee. Hoor. Ik zie wel. Ik moet 5 orgelconcerten geven en 2 samenzangavonden begeleiden. En we gaan het meemaken. Er zijn een paar elektronische orgels. Er zit een houtwerkorgel bij. Dus daar kan ik mooi thuis op mijn eigen orgel de registraties vast uitzoeken en een USB-stickje meenemen.
0: Ja.
1: En ik speel bijvoorbeeld in Fremantle, St. Patrick's Basilica. Dat is een reusachtig groot orgel. Dus ja, het lijkt me wel mooi. Maar wat je er voor de rest kan verwachten, dat is voor mij geen idee eigenlijk.
0: Ja, dat zijn ook wel leuke onderdelen van een jaar, lijkt me.
1: Ja, dat is heel erg leuk. Ja, dat zijn echt hoofdpunten. Sowieso Zuid-Afrika, daar heb ik mijn hart aan verpand. Dus dat vind ik echt fantastisch om naartoe te gaan.
0: Mm.
1: En het is ook leuk, je bent even met z'n tweeën mee aan de andere kant van de wereld. Ik ga naar Zuid-Afrika, neem ik een van de kinderen mee als registrant. En nu naar Australië gaat voor het eerst mijn vrouw mee.
0: Ook als registrant?
1: Ja, we zullen kijken of onze huwelijk er tegen bestand is.
0: Ja.
1: Maar ook als registrant.
0: Leuk.
1: Zal het niet zo heel erg druk krijgen, want de meeste orgels heb je gewoon een setster en dan kun je programmeren.
0: Mm.
1: Dus dan moet ze op tijd omslaan, op tijd op plus drukken. Dus ik denk dat nog wel gaat.
0: Ik denk dat het goed gaat komen.
1: Ja, vast.
0: Oké. Nou, ik wens je voor daar natuurlijk alvast een hele mooie tijd. Zeker ook met elkaar. Maar voor iedereen die denkt, hé, maar wacht even, je gaat te snel. Jubileumconcert 3 oktober, waar is dat? Dat is in Heemse, in de Kandelaarkerk. Met een mooi orkest erbij. 50 jaar gereformeerd mannenkoor Vechtdal. En dit koor hoor je komende week op Blijde Klanken lekker vaak. Want zij zijn het Blijde Klanken koor van de week. Vandaag sprak ik erover met Minne Veldman, de dirigent. Minne, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Het Blijde Klanken koor van de week.
3: Deze week gereformeerd mannenkoor het Vechtdal uit Hardenberg.

Ik wandel in het licht met Jezus. We hoorden trompetisten Pascal van der Velde en Matthijs Valkenwoud, pianist Jan-Peter Theo en organist Marien Stouten. Het lied daarvoor heet U alleen bent God en Heer. Een uitvoering van het gereformeerd regionaal mannenkoor Vechtal. Daar wil ik nog even over zeggen dat we de komende week veel muziek van dit koor gaan horen, want zo werkt dat bij een koor van de week. En dat vooralsnog natuurlijk om opnames gaat uit de tijd van dirigent Freddy Veldkamp. Maar dat er ernstig wordt nagedacht over nieuwe opnames in dit jubileumjaar. Nou, dat is bijzonder iets om naar uit te kijken. Ik kijk ook even met je naar volgende week, want volgende week is het Heerlijk Loflied er uiteraard weer. Dan heb ik gesprek met Peter Burger. Hij is de opvolger van de helaas overleden dirigent André van Vliet bij Reiskoor Holland Zingt. En ik spreek met Bert Duist over zijn 50-jarig jubileum als dirigent. Dat wordt binnenkort gevierd. Verder in de uitzending volgend weekend Jaap Kramer en Jan-Hendrik van Schothorst. Mooie dingen om naar uit te kijken dus. Voor het nieuws van 8 uur nog één lied voor je. Het is een Engelstalig lied van het christelijk koor Jechtoljuit. Het heet If Ye Love Me. Ik wens je een fantastische week en graag tot snel. Dag.

0: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Trimbos Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40 naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Hardenberg.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. 3 journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. 2 verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen, gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En dan nu het weer, van Weer Online. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.